0: Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Luisteraars, ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. Met vandaag de bijdrage van Rita van Herk uit Nijverdal. Een hele fijne uitzending gewenst.

Het Nieuw Utrechts Psalter uit 1986 bevat 150 vierstemmige chants om de psalmen onberemd te kunnen zingen, zoals dat in Engelse kerken gebruikelijk is. De teksten zijn uit de stem van David van de theoloog Pieter Oushoren. Alles naar Engels voorbeeld en omlijst met koorzettingen van de oorspronkelijke Geneefse melodieën door de muzikus Gert Oost. We zijn begonnen met psalm 100 uit het Nieuw Utrechts Psalter. Nu psalm 121. Schola Davidica uit Utrecht onder leiding van Lisette Berndt.

Psalm 100 en Psalm 121 uit het Nieuw Utrechts Psalter. Nu Psalm 149, het is een chant van Dr. Gert Oostweer, gebaseerd op de Geneefse melodie uit de Narense Bijbel. Psalm 149, Cantori Davidici onder leiding van Sanne Nieuwenhuizen.

Een lamp voor mijn voet is uw woord. En dat woordje uw woord vind je ook terug in lied 318 uit het liedboek voor de kerken. Het woord brengt de waarheid teweeg. De tekst is afkomstig van Jan Willem Schulte-Nortold, de melodie van Willem Vogel. Het vocaal theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken. Daarna geef ik graag het woord aan Rita van Herk.

De titel van deze meditatie vandaag is Zonder kompas geen koers. De titel is geleend van een boek geschreven door Jaap Smit, die dat boek heeft geschreven bij zijn afscheid als commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Hij ging met pensioen. De titel raakte mij Zonder kompas geen koers. Ik kocht het boek, heb het gelezen en uit het boek blijkt dat Smit zich zorgen maakt over de dreigende taal in onze samenleving en op het wereldtoneel. Dat er krachten zijn gegroeid die veel kapot proberen te maken. En in ons land ziet hij met name de toenemende polarisatie en een groei in tweestrijd, waarbij het dan steeds gaat om de meeste stemmen tellen. Smit heeft van huis uit is hij opgegroeid in een gelovig gezin en hij heeft theologie gestudeerd, is 15 jaar predikant geweest. En daarna is hij andere dingen gaan doen. En voor hem geldt nog steeds God en de Bijbel als uitgangspunt en kompas. En hij heeft altijd gemeend dat degenen die politiek gezien de meerderheid hebben, niet een vrije brief hebben om besluiten te nemen die alleen die meerderheid dienen. De meerderheid heeft in zijn ogen het mandaat gekregen om het algemeen belang te dienen. Dus met ook inachtneming van de belangen van de minderheid. En dat betekent dat niet altijd alles zal gaan zoals de meerderheid zou willen. Smit stelt dat er in onze samenleving een oorverdovend lawaai is van meningen over welke kant het dan uit moet. Waarbij de een vindt dat het een kant op moet die volstrekt tegengesteld is aan de kant die het volgens een ander uit moet. Smit schrijft dat wij dringend behoefte hebben aan een moreel kompas. God als het noorden en de Bijbel als de rode naald die ons helpt keuzes te maken om op koers te blijven. Leven met een moreel kompas, dat is waar God de Heer het ook om gaat. Dat wordt ons aan alle kanten duidelijk. En we luisteren nu eerst naar Psalm 119, dat ook bij uitstek spreekt over het woord als een moreel kompas. Uw woord is als een lamp, een helder licht.

Leven met een moreel kompas, dat is wat God, de God van het volk Israël uit het Oude Testament, uit het hart is gegrepen. Hij sloot met zijn volk een verbond en bij dat verbond hoorden bepalingen, leefregels voor de bescherming van het leven. En de God van Israël riep telkens opnieuw in elke generatie leiders om het volk voor te gaan in het leven met die leefregels. Een van hen was de rechter en profeet Samuel. Over Samuel lezen we in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 7. Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kiriat Jearim was overgebracht, wel 20 jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer en tenslotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw hart naar de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en Astartes weg en dienden alleen nog de Heer. En toen zei Samuel, laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar en ze putten water dat ze voor de Heer uitgoten en ze vasten de hele dag. En ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. Daar in Mispa trad Samuel op als rechter over de Israëlieten. Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. Hij maakte jaarlijks een rondreis langs Bethel, Gilgal, Mispa en sprak daar recht over het volk. Na keerde hij dan weer terug naar zijn woonplaats Rama, van waaruit hij Israël bestuurde en waar hij een altaar had gebouwd voor de Heer. Samuel kennen we als de zoon van Hanna, Hanna die hem afgesmeekt heeft van God. Als jongetje gaat hij naar de tabernakel, groeit daar op en daar roept de Heer hem. Samuel wordt profeet en rechter. Landsbestuurder, zou je ook kunnen zeggen, zoals Jaap Smit dat ook is geweest. Samuel leeft in een heel andere tijd dan wij nu en op een veel kleinere schaal. Hij had geen weet van het wereldtoneel zoals wij dat nu hebben. Maar ook in zijn tijd zijn er zorgen. Israël zucht onder de voortdurende invallen van de Filistijnen en dat komt deels omdat ze zelf de Filistijnse goden zijn aan aanbidden. Er heerst hongersnood, zwakkeren worden uitgebuit, de weduwe wezen en vreemdelingen hoeven op geen hulp te rekenen. De lofzang stijgt niet meer op, de rook van offers ook niet meer. Er is geen ark meer, geen heiligdom waar Israël nog samenkomt. Er is angst in het heden, onzekerheid over de toekomst. En zo staat er dan, steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer. Datzelfde deed ook zo'n 60 jaar geleden, 80 jaar geleden, Dietrich Bonhoeffer, christen en predikant in het Duitsland tijdens het nazi-regime. We luisteren naar het lied dat hij schreef. Lied 511 uit het nieuwe liedboek. Door goede machten stil en trouw omgeven.

Dan treedt Samuel tussen beiden. Hij staat op en zegt tegen het volk dat bij hem komt klagen: de Filistijnen zijn niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem is niet de beroerde economische omstandigheden waarin jullie verkeren. Het hoofdprobleem is jullie relatie met de Heer, onze God. Jullie hebben hem de rug toegekeerd. Doe alle afgoden weg, kom naar Mispa, dan zal ik daar voor jullie bidden. En als vele Israëlieten wat later in een grote volksvergadering in Mispa bij elkaar zijn, belijden ze dat ze God hun de rug hebben toegekeerd. Wat Samuel doet, is het volk terugbrengen bij God. Hij blijft dat doen, jarenlang. Ieder jaar bezoekt hij Mispa, Gilgal en Bethel, plaatsen waar Israël in het verleden had ondervonden dat God voor hen zorgde. Mispa was de plek waar het volk vaker was bijeengekomen, nadat het onder leiding van Jozua het land van de belofte Kanaan was binnengetrokken. Daar had Jozua toen de leefregels en de geboden behorend bij het verbond, dat morele kompas, voorgelezen. En het is in deze plaats en ook in Bethel en in Gilgal dat Samuel de Israëlieten ieder jaar laat samenkomen om hen aan God en aan het verbond te herinneren.

ja, leefbaar, omdat er vrede is met God. Samuel, profeet en rechter in verwarrende tijden, Samuel houdt dat kompas op koers, zodat het volk in vrede leven kan. Allerbeste dat wij kunnen doen in onze tijd en in onze wereld, is de vrede met God zoeken. Schuilen bij Hem, vergeving vragen voor dingen die fout gaan. Dankbaar zijn voor wat met Hem tot een goed einde is gekomen. En bovenal zijn woord tot ons moreel kompas maken. Zijn leefregels telkens weer tot ons nemen en zien wat het voor ons betekent. Persoonlijk, maar vooral ook als land en volk. Ons toewijden aan God. Dan zal Hij zijn zegen geven. Leren we elkaar met onze verschillen weer aanvaarden als broers en zusters in de Heer. En putten we kracht uit de belofte voor de tijd die komt. Houden we het vol met nieuwe moed. Met God en zijn woord als kompas. Op koers blijven. Amen. We luisteren naar een lied over dat kompas, het woord van de Heer. Uit het nieuwe liedboek, lied 316, het woord dat u ten leven riep.

van Rita van Herk uit Nijverdal. Een stukje instrumentale muziek. Saxofoon en orgelklanken vanuit de Dom van Reykjavik, de hoofdstad dus van IJsland.

De dichte theoloog Sietse de Vries schreef een mooie tekst op een Engelse melodie. Wie op uw woord vertrouwt, o God, en ik wil u graag het eerste couplet voorlezen. Wie op uw woord vertrouwt, o God, als schild tegen het kwaad, aanschouwt uw liefde in het licht dat hier te branden staat. Gij houdt uw vleugels uitgebreid als schuilplaats voor de nacht. Uw mantel van barmhartigheid is ons een goede wacht. Canticum Groningen, onder leiding van Daniel Raukema.

Wij eindigen ons programma Ecclesia vanuit de Liverpool Cathedral met Engelse koormuziek. Angels' Voices Ever Singing. Tekst in het Nederlands luidt: als in de hemel de engelen blijven zingen rond uw troon van licht en de harpen tokkelen, dan zullen duizenden u blijven loven en prijzen.

Ons tweede lied is All My Hope on God is Founded. Van oorsprong is het een Duitse hymne van Joachim Neander uit de 17e eeuw. In 1899 werd het in het Engels vertaald en is in 1936 door de bekende componist Herbert Howells op muziek gezet. Hij droeg toen dit lied op aan zijn zoon Michael, die een jaar daarvoor aan polio was overleden. Al mijn hoop is op God gevestigd. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. All my hope on God is founded.

En ons laatste lied in Ecclesia heet The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended. De dag die Gij ons hebt gegeven, komt ten einde. Het koor van de Liverpool Cathedral onder leiding van David Poulter.

En met mooie koorzang vanuit Liverpool zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia, met centraal erin de bijdrage van Rita van Herk uit Nijverdal. Bedankt voor het luisteren. Nog een goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud-Anders, gepresenteerd door Stefan Severin. De Spaanse romantische componist Enrique Granados maakte veel werken voor piano. Die laten zich doorgaans heel goed arrangeren voor een ander instrument en eventueel ook voor een heel orkest. En wat u zojuist hoorde was een vertolking van dit stuk op de akoestische gitaar, uitgevoerd door Choi Fi-yang, een Chinese muzikant die gezien wordt als een van de beste klassieke gitaristen van het moment. Vorige week hebben we u laten kennismaken met de Britse pianist Bill Lawrence, die naast zijn klassieke opleiding aan het conservatorium ook jazz, funk en drum and bass toevoegde aan zijn repertoire. We zetten de kennismaking met hem voort met het nummer Peace Peace van zijn album Affinity uit 2022. En waarschijnlijk is dit niet het laatste wat u van hem gaat horen in het anders. We zijn behoorlijk gecharmeerd van zijn muziek.

John Zorn, de Amerikaanse alleskunner op het gebied van muziek, hebben we inhoud anders benoemd tot onze huiscomponist. Dit betekent dat we dus veel van hem zullen draaien en dat verveelt nooit, want hij kan inderdaad alles. Of het nu om jazz, hard rock, heavy metal, barok, klassiek of wat dan ook gaat, hij beheerst alles tot op zeer hoog niveau. Gaat u luisteren naar L'Antitude van een van zijn albums uit 2025. Ja, hij maakt hem meerdere per jaar, de man is onvermoeibaar. Dat album is getiteld Fantasma. Het heet L'Antitude. We mogen het nummer indelen bij de jazz met nogal wat herinneringen aan de aloude bebop, waar onder andere ook Miles Davis groot is geworden.

Google vinden we het volgende over het album Les Maris Durin. Dit is een middeleeuwse muziek-cd uit 2009 van het ensemble A la Orea, onder leiding van Maria Jonas, met liederen gewijd aan de Maagd Maria, uitgevoerd door het ensemble As Chorales Köln. De plaat bevat oude religieuze muziek van anonieme componisten met een focus op de Rijnregio in de middeleeuwen. Wel, gaat u genieten van Maria Suisse Meidekein, oftewel Ave Maria Gratia Plena. Wie het ooit geschreven heeft, we zeiden het al, dat is niet bekend. Maar het was wel een componist die zijn vak verstond.

De hedendaagse Mexicaanse componist José Luis Hurtado maakt er iets ingewikkelds van in zijn stuk Electric Dust voor prepared contrabas, prepared tamtam en prepared piano. Nou, u weet wel, prepared betekent muziekinstrumenten waaraan allerlei dingetjes bevestigd zijn, waardoor de klanken vervormd worden. Gaat u eens ontdekken of u het kunt waarderen. Bijzonder is het zeker.

Russische pianist Zlata Kosheva momenteel werkzaam als pianoprofessor aan de Bern University of Arts, brengt hier een hups stukje van Franz Liszt ten gehore. Het is het tweede deel uit Liszt's Valses Oubliées, de vergeten walsen. Gaat u ervan genieten.

De Amerikaanse componist Alan Hovhannes had Armeense wortels. Als klassieke muzikus heeft hij zich het volksidioom van vele verschillende culturen eigen gemaakt en die geïntegreerd in zijn muziek. U hoort zijn The Lord's Prayer, een werk voor orgel, orkest en koor. Het wordt hier uitgevoerd door organist Eric Plutz, dirigent Donald Pearson en het St. John's Cathedral Festival Orchestra en het St. John's Cathedral Choir.

Peteris Vasks, afkomstig uit Letland, is beslist een van mijn favoriete componisten van deze tijd. Gaat u ter afsluiting van ons uurtje oud anders luisteren naar een zeer fraaie, rustgevende pianocompositie van hem, getiteld Balta Ainava. Het wordt hier uitgevoerd door de Franse pianiste Vanessa Wagner. U vindt het nummer op Vanessa's album Inland uit 2019.

0: getrouwd? Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Delta FM met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
2: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1723 uit deze 34e jaargang. De eerste uitzending van augustus en we hebben altijd een album van de maand. Dat betekent dus ook automatisch dat we straks in de tweede uur een nieuw album van de maand introduceren. Waar we meteen maar twee nummers van gaan draaien, want we hebben nog niet eerder aandacht besteed aan die plaat. Daarnaast hebben we ook nog nieuw werk voor u. De nieuwe Jane Getter Premonition is zojuist uitgekomen. En daarnaast zijn er ook nog archief. Releases. Zo kwam er een plaat uit van Quidam, een groep uit Polen die een tijd lang niet bestaan heeft, maar eerder dit jaar alweer in heropgerichte vorm te aanschouwen was in Maastricht. En er is nu een serie cd's verschenen met live opname uit het eigen archief. En de groep speelde ooit bij ons in de Symfonia Studio toen we nog in Almelo gevestigd waren. En laat nou die opname gewoon op die archiefrelease staan. Dus daarom aandacht hiervoor. Het is gisteren precies 50 jaar geleden dat Niki Lauda bijna levend verbrandde op de Nürburgring in Duitsland. En daar werd veel later een film over gemaakt door Ron Howard, de film Rush, over dat raceseizoen, legendarisch raceseizoen, waarin die brand natuurlijk ook voorkomt. De reden voor ons om muziek te draaien van de soundtrack van Hans Zimmer daarvoor. En ook Big Big Train heeft een aantal racing songs en een daarvan hoort u straks in de tweede uur. Een groep trouwens die ook binnenkort live in Nederland is te aanschouwen. En volgend jaar is Jensen Barbier en Barbieri voor het eerst weer in 30 jaar tijd live op de podia te aanschouwen. Ook reden voor ons om de muziek van te draaien. Daarnaast hebben we muziek van Corte dei Miracoli uit 1976 uit Italië. En we hebben ook nog een monument, ook uit Italië, van Finisterre Project. Oftewel het begin van Host Sonaten. En ook nog een live tip van Opeth komt voorbij. Maar we beginnen ook met een archiefrelease die opnieuw uit is gekomen. In 2019 2019 al ontvingen mensen die een uitgebreide financiële bijdrage hadden geleverd aan Alan Holdsworth Pledge campagne. De CD Tales from the Vault, Rare Tracks from the Past, Present and Beyond. En het was een goed makertje, aangezien het aanvankelijke idee achter de campagne was dat de gitarist steeds een nieuw nummer als download zou aanbieden. En die nummers zouden later voor degene die een grote financiële bijdrage hadden geleverd op CD uitkomen. En uiteindelijk leverde Holdsworth maar enkele nieuwe stukken, terwijl wel allerlei archiefmateriaal werd aangeboden. En die nummers die kwamen vervolgens 2 jaar na zijn overlijden op de genoemde CD. En er is nu een nieuwe versie van verschenen die onlangs te bestellen was via de website van John McCracken, de initiatiefnemer van de campagne. En een van de nummers daarop, dat is eigenlijk een nummer van gitarist en zanger Eric Keyes, waar Alan Holdsworth natuurlijk wel op te horen is. En dat nummer dat gaan we nu beluisteren. No One Knows My Thirst featuring Alan Holdsworth van Eric Keyes.

Het nummer staat op het downloadalbum Mind on Fire van Eric Keys. Niet op cd verschenen. No One Knows My Thirst. En u herkent aan de gitaarstijl dat dat natuurlijk Alan Holdsworth is. Het is nu als bonus track toegevoegd aan de nieuw uitgebrachte versie van Tales from the Vault, Rare Tracks from the Past, die nu Beyond the Vault heet, via de John McCracken Media Group. En de andere bonus track ten opzichte van de versie uit 2019 is een nummer van Pierre Moulin's Gong, waar Holdsworth aan meewerkte. Jane Get the Premonition is de band van die de naam geeft er al meer dan een decennium runt. Immers in 2015 verscheen On nadat de New Yorkse gitariste en zangeres al 3 albums onder eigen naam had uitgebracht. En hoewel de toevoeging Premonition misschien suggereert dat daarna sprake was van een vaste groep, is dat zeker niet zo. Echtgenoot Adam Holtzman is wel steeds van de partij als toetsenist op alle 4 nu verschenen Premonition studioalbums. En hij werkte ook al mee aan de 3 eerdere platen. Hij was toch in huis. Ook Alex Skolnick prijkte op alle Premonition hoezen, al is de gitarist op het nu verschenen Transmography alleen met 1 solo in het titelnummer te horen. Drummer Gene Lake kenden we al van de voorganger The Vision World. Toen droeg hij alleen voor het bonusnummer de stokken over aan Russell Holtzman. Maar nu is die zoon van Jane en Adam in 2 stukken te horen. En trouwens, Holtzman senior en junior waren beide samen te horen op Stephen Wilson's meest recente album, The Overview. Maar dat tezijde. Paul Frazier is deze keer de bassist van dienst. Een kritiekpuntje dat we bij eerder werk van Getter wel eens uiten, was dat haar zang wat donker en monotoon klonk. Daar is nu een duidelijke verbetering in gekomen, door wat meer melodie misschien, maar vooral door veel werk te steken in zangharmonieën die voor fraaie kleuring zorgen. En liefhebbers van Holtzman, heerlijk meanderende mini-moog-solo's, die kunnen nu ook weer heerlijk aan hun trekken komen. In het titelnummer is hij meteen de eerste solist en na die opwindende bijdrage voegen voornoemde Skolnick en Getter zelf daar ook nog sterke gitaarsolo's aan toe. En toch is dit net als de voorganger in de eerste plaats een songmatig album, stilistisch te kenschetsen als een licht progressieve rock met hier en daar een kleine jazzrock-invloed op de akoestische gitaar interlude Little Steps na. En met die genoemde melodieën, harmonieën en solo's is het opnieuw een zeer genietbaar werkstuk. En wij gaan luisteren naar het al aangehaalde titelstuk, dat met 9 minuten 20 ook meteen het langste nummer is van het album Transmogrify. Jane Getter Premonition.

U hoorde Transmogrify, het titelnummer van de nieuwe plaat van Jane Getter, Premonition. En die is verschenen niet meer bij Esoteric Antenna, maar bij 7D Media. Wat hem misschien wat minder gemakkelijk verkrijgbaar maakte in de Nederlanden. Maar hij is bijvoorbeeld via het Britse Burning Shed wel gewoon aan te schaffen. Een nieuwe plaat was dat, dus we gaan door met een plaat waar we opnieuw aandacht aan besteden. We hebben een paar maanden geleden ook al gedaan. Toen hebben we een flink verhaal over wat er allemaal te zeggen is over Caravaggio van Stefano Pannunzi op onze website gezet. Kijk er vooral op symfoniaradio.nl om alle wetenswaardigheden erover te lezen. We gaan er dus nogmaals aandacht aan besteden. En liefhebbers van weldadig progressieve artpop in het straatje van Japan en het latere solo en gezamenlijke werk van David Sylvian en Jensen Barbieri en Karn. Voor hen zijn het mooie tijden, want we hebben al de nieuwe plaat Hauntings van Richard Barbieri geïntroduceerd. En ook de plaat Filter van Grice, een project van Grice Peters, die genoemden duidelijk tot voorbeeld neemt en die ook enkele bijdragen op diens albums weet vast te leggen. En ook op Caravaggio is deze Grice weer een van de deelnemende artiesten. En het is een dubbel cd die tot de rand toe helemaal vol staat. En opnieuw is duidelijk te horen dat die Stefano Pannunzi een grote fan was van de 15 jaar geleden overleden bassist Mick Karn. En die was op vroeg plaatwerk van Pannunzi dan ook aanwezig. Op deze plaat is hij zowaar nog één keer te horen. En voor later plaatwerk benaderde hij bassisten die hun spel met hun spel dicht bij Karns stijl in de buurt komen. En zoals gezegd, u kunt daar veel meer over lezen op onze website. We hebben al eerder wat nummers gedraaid in mei, waaronder een nummer dat sterk herinnert aan Bestio Cluster van Mick Karn. Het nummer I No Longer Know Who You Are. Vanavond gaan we de langste track van de tweede schijf laten horen. Het door Osric gezongen en mede gecomponeerde nummer Hold, waarin een abstracte gitaarsolo is verwerkt van David Thorne, een experimentele gitarist die ook al eens met David Sylvian in het verleden werkte. Het nummer Hold dus van Stefano Pannunzi.

U hoorde Stefano Pannunzi en de stem van Osric. Tenminste, je schrijft het als 05 en dan R-I-C. Je kent hem misschien van de platen die hij met Gavin Harrison maakte, die beroemde drummer. Het nummer is Hold, met ook gitaarwerk van niemand minder dan de experimentele gitarist David Thorne. En het is te vinden op Caravaggio, de nieuwe dubbelaar van Stefano Pannunzi. We hebben nog een plaat waar we opnieuw aandacht aan besteden. En die is van Brons, of eigenlijk Bruns, want er staat een schuine streep door de O. The Fellowship. In 2020 schopte het tweede studiowerkstuk van Dave Brons, want hij gaat hier achter schuil. Not All Those Who Wander Are Lost, het tot album van de maand, waarbij we het virtuose gitaarspel van de Brit bejubelden. De afgelopen maand verscheen zijn vierde, wederom op Tolkien's werk gebaseerde album The Fellowship. En dat het werk hieraan een aantal jaren in beslag nam, werd mede veroorzaakt door het feit dat er tussentijds ook nog een live registratie verscheen op Blu-ray en CD. En net als op voorgaande albums is zangeres Sally Minier, de dochter van Kelly Minier van Gentle Giant, weer van de partij. En andere terugkerende vaste krachten zijn drummer John Biglands en multi-instrumentalist Daniel Day. En vooral laatstgenoemde heeft een belangrijk aandeel in arrangementen middels spel op onder andere diverse traditionele Ierse fluiten als de Tin Whistle. En dat dit echt een groepsproduct is dat met compositorische bijdrage van de medeleden tot stand is gekomen, komt tot uitdrukking in het feit dat Fellowship verschijnt onder de bandnaam en dat is dus dat Bruns. En een van de meest noemenswaardige gasten is Troy Dunaclay, die een aantal nummers verrijkt met zijn Julian Pipes spel. En we moeten vooral de vaste co-producer Dave Bainbridge niet vergeten. Wie de voorgaande albums kent, weet dat Brons de nodige gitaarcapriolen uithaalt, maar toch vooral een muzikale reis voorschotelt waar de Keltische invloeden van afdruipen. En dat is deze keer niet anders, maar de invloeden die overheersen niet. We hebben dus al eerder muziek gedraaid van The Fellowship een paar maanden geleden en we gaan vanavond opnieuw aandacht besteden aan de plaat middels het nummer Aragorn. Brons.

We hoorden Aragorn van Bruns, oftewel een project van Dave Bruns. The Fellowship heet de plaat en de Aragorn dus het nummer. Zeker in vroegere jaren van Xinfonia kwam de naam Fabio Tsuvantis steeds weer voorbij, want hij runde en runt een grote hoeveelheid bands, waarvan Finisterre misschien wel de bekendste is. En op een gegeven moment in 1997 begon hij een extra project, en dat heette dan ook Finisterre Project, met muziek die een wat grotere, echte klassieke invloed had dan de muziek van Finisterre zelf. Meer als een symfonie vormgegeven muziek, waarbij hij zelf ook de invloed noemt van de Enid en Robert John Godfrey, natuurlijk bij ons, bij Xinfonia, geen onbekenden. En daar zitten dan fluitpartijen in, maar ook wel gitaarpartijen die zeker wel doen denken aan moderne progressieve rock en veel mellotronpartijen. En op het eerste project, dat heet Hus Sonate in the Collection of Autumnal Dances, staat het titelnummer dat meer dan 40 minuten duurt. En het bleek het begin van platen die vervolgens onder de naam Hus Sonate verschenen, waarbij bijvoorbeeld alle seizoenen van het jaar werden aangedaan in een soort van symfonische projecten, met ook wat folk-invloeden hier en daar. En wij gaan terug naar 1997, naar die eerste plaat die nog onder Finisterre Project verscheen. En van dat hoofdnummer Hus Sonate draaien we de laatste twee delen van de acht delen in totaal. En die heette Seascape and Morning van Finisterre Project.

U hoorde de laatste twee delen van het meer dan 41 minuten lange Huss-sonaten. Seascape en Morning heette die twee delen van Finisterre Project. En dat was een project van Fabio Suante dat eigenlijk meteen nadat deze plaat uitkwam in 1997 Huss-sonaten ging heten. En onder die naam verschenen er vervolgens nog 7 platen, zoals ik al uitlegde. En die kunt u allemaal zien op de Bandcamp pagina van die Fabio Suante. En ook Mellow Label Project heeft wat van die platen op Bandcamp staan. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl om die links daar naartoe te zien. Zoals altijd zetten wij de links naar de verschillende interessante sites op onze website. Straks in het tweede uur hebben we natuurlijk een nieuw album van de maand voor u. En dat is het album van de maand, dit keer van Ansegen Ensemble. Alweer een uitgebreid ensemble, gaan we straks wat meer over vertellen. Daarnaast hebben we ook nog meer muziek uit Italië van Corte Dei Miracoli en zelfs ook nog wat updates op het concertnieuws zo midden in de zomer. En we staan stil bij een gebeurtenis op de Nürburgring gisteren precies 50 jaar geleden en hebben daarbij passende muziek bij. En daarnaast duiken we in de geschiedenis van Quidam. Tegenwoordig is dat een groep met een zanger. De eerste paar jaar had de groep een zangeres in de gelederen. En meteen al bij het debuut kwam de groep regelmatig in Nederland en zelfs ook in Overijssel, in zowel Zwolle als in de studio van Symfonia, destijds gevestigd in Almelo. En daar kijken we op terug straks in de tweede uur. Dus blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Delta FM met het nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
6: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
8: Bent u terug bij Symfonia? Nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische rock en zeker ook de nodige verwante stijlen, zoals bijvoorbeeld art rock en art pop, jazz rock. AOR, noemt u het maar op, het komt allemaal wel eens voorbij in Symfonia op Delta FM Radio 350. In dit uur hebben we wel wat concertnieuws voor u. Daarnaast komt de muziek voorbij van soundtrackmaker Hans Zimmer en ook van Big Big Train. En daarnaast hebben we een nieuw album van de maand van Onsegen Ensemble zometeen. We beginnen met een live tip in die zin dat Opeth aanstaande woensdag optreedt in het Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat concert is al lang uitverkocht, maar ze treden nog een tweede keer in de buurt op, namelijk in het amfitheater in Gelsenkirchen, ook goed te doen vanaf hier. En dat is 2 dagen later en daarvoor zijn nog steeds tickets te bestellen. En Opeth begon ooit als death metal band in 1990, maar er kwamen langzamerhand meer progressieve trekjes in die muziek. En zeker vanaf de plaat Heritage uit 2011, nu 15 jaar geleden, neemt het progressieve rock rock-element de overhand en is het metal-element naar de achtergrond verdrongen. Maar Michael Ekerveld, de leider van de groep, bleef toch altijd ook wel een hang naar metal houden. En op de meest recente plaat van Opeth worden de grunts ineens geherintroduceerd. Daar waren we bij Symfonia nooit zo weg van. Maar na vaker beluisteren van die plaat The Last Will and Testament zijn we toch voor de bel gegaan. En dan gaan we toch proberen of we kunnen genieten van deze muziek aanstaande woensdag. Wij gaan 15 jaar terug naar die eerste plaat waar echt de grunts helemaal afgezworen waren na een tussenstop met een plaat waar Steven Wilson aan meewerkte overigens. Die plaat die heette Heritage, dus uit 2011, en daarvan The Lines in My Hand.

U hoorde dus muziek van Opeth, The Lines in My Hand, van het nu 15 jaar oude album Heritage. En zoals gezegd, de groep is 5 augustus aanstaande woensdag te aanschouwen in Tivoli Vredenburg. En het voorprogramma zal worden verzorgd door de band die we onlangs introduceren in Symfonia Hellas. En de groep treedt op 7 augustus ook nog op in het amfitheater in Gelsenkirchen. En zo zijn we naadloos begonnen al met de concertagenda. En dat waren meteen de 2 concerten die we alleen op de lijst hebben staan voor deze week. Het is rustig in de vakantie. We hebben nog wat nieuwe toevoegingen. En we kwamen tot de ontdekking, hadden we nog even gemist, dat Savatage al eventjes bezig is met een tournee door Europa. Deze band uit Noord-Amerika die in Europa veel bekender is. En er is nog wel een concert in de buurt relatief in de buurt dan, als je kijkt naar die tournee. Op 13 augustus in ter gelegenheid van het Kunstrasen Festival in Bonn. En dan wordt het voorprogramma verzorgd door Nevermore. Dat wordt een vrij stevige avond, dus 13 augustus in Bonn. Dan straks hoort u nog muziek van Hans Zimmer in onze uitzending. Dat is van een cd die ook onder de naam The World of Hans Zimmer is uitgebracht. En dat zijn speciale concerten waarbij wel muziek van Zimmer wordt gespeeld onder zijn auspiciën, waarbij hij zelf niet aanwezig is. En er komt ook weer een uitgebreide tournee aan onder die noemer The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Op 15 oktober al in de PSD Bank Dome in Düsseldorf. Dan op 1 november in Rotterdam in Ahoy. En dan ook nog op 8 november in Keulen in de Lang 6 Arena. 12 november Westfalenhalle Dortmund. 28 april volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dan op 30 april ook nog in de Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Allemaal dus The World of Hans Zimmer. Veel muziek van hem gespeeld door Symfonisch Orkest. A New Dimension. Supports bij de concerten van Ork op 7 november in Uden. Is dat de groep Daring Darling moet ik zeggen. In de Pul in Uden is dat dus op 7 november. En op 8 november in Popponing Boerderij zal de groep Zeitwende het voorprogramma verzorgen van ORK, oftewel ORK. En dan zijn we nu toegekomen aan ons album van de maand. En dat is de plaat A Tale van Onsehen Ensemble. 5,5 jaar geleden lieten we al kennis maken met dit ensemble, toen net het derde album Fear was verschenen. Het uit 2022 stammende Realms hebben we vervolgens gemist. Maar het afgelopen juni uitgebrachte A Tale kwam gelukkig al snel op onze radar. En de 3 oprichters van de groep hebben een verleden in de Finse metal scene van de jaren 90. En in 2004 formeerden ze het Onsegen Ensemble en brachten vervolgens in de oerbezetting 2 EP's uit. En vervolgens bleef het lang stil en pas in 2016 kwam het tot een volwaardig debuut onder de naam Abalai. En vervolgens veranderde er veel. De uit 2018 stammende opvolger Jewel bleek ineens gemaakt door een collectief van 10 muzikanten, waarbij van het oertrio alleen nog bassist Esa Jujärvi over was. En in de daaropvolgende jaren wisselde de bezetting voortdurend, maar Jujärvi was wel steeds de vaste waarde. En zo komen we nu al aan bij album nummer 5. En het is vrij lastig om de muziek van dit ensemble in een hokje te plaatsen. De groep schuurt tegen stoner en andere heavy rock aan met zware riffs, logge drums en psychedelisch gitaarwerk. Maar omdat er in het muzikale palet een hoofdrol is weggelegd voor instrumenten als trompet, harmonica en viool, heeft het eindresultaat vaak een slome desert sound met Ennio Morricone trekjes. Voeg daarbij regelmatig het soort woordloze zang waar Mike Oldfield zich in het verleden ook van bediende. En je krijgt vaak een filmisch geluid, zoals bijvoorbeeld te horen is in het nummer The Word. Overigens wordt er op een tale ook echt gezongen door ene Vilma Pezzola. En het eerste nummer dat we laten horen is Garden of Celestials, waarin je haar hoort. En daarna dus het voornoemde The Word door het Onsegen Ensemble.

U hoorde The Word en daarvoor Garden of Celestials. Twee nummers van ons album van de maand augustus. A Tale van Onsegen Ensemble, uitgebracht door Charisma Records. Kwidam werd meteen al met het naar de groep vernoemde debuut uit 1996... door de internationale proggemeente in de armen gesloten. En het was dan ook een prachtig werkstuk met gloedvolle prog in de 70s traditie van Genesis en Camel, die sterk werd gespeeld en fraai gezongen destijds door een vrouw. Met name in Nederland was de Poolse band een graag geziene gast op festivals en in radiostudio's. En daar kunnen wij van Xinfonia over meepraten. Want in januari 1997 werd er opgetreden op het Zwolse Day of Dreams Festival. En een dag later reisde het gezelschap naar de toenmalige Xinfonia-standplaats Almelo voor een interview en een akoestische sessie. Zowel het Zwolse concert als het Almeloze bezoek werd door Xinfonia-redactielid Maurice Dam vastgelegd. En we hebben het hier dan ook diverse malen hebben we daar opname van laten horen bij Xinfonia. Maar nu komt het. Kwidam was jaren inactief en Maciek Meller, de gitarist, die was toegetreden tot Riverside. Maar sinds laatstgenoemde band het loodje lijkt te hebben gelegd, is Kwidam weer gaan optreden. Tegenwoordig met een zanger, al heel wat jaartjes trouwens. En was al te aanschouwen, bijvoorbeeld door het Midsummer Prog Festival eerder dit jaar. En nu, 35 jaar na de oprichting, is er een serie van 4 albums verschenen met historische live-opnamen. En de eerste in die reeks, die bevat de opnamen uit Zwolle en Almelo. En van dit Day of Dreams Live in the Netherlands 1997 laten we de akoestische versie horen van het nummer Warkotje van het debuut dat ik noemde. Zoals die voor Xinfonia bij toenmalige Radio Almelo werd vastgelegd. Kwidam.

U hoorde Warkocze in de akoestische versie, opgenomen in de Sinfonia Studio in januari 1997. En nu officieel uitgebracht op het eigen label van Quidam op de cd Day of Dreams Live in the Netherlands 1997. Verschenen dus bij Farna Records. We hebben de link naar die website op onze eigen website, sinfoniaradio.nl, gezet. Daar kunt u deze en ook die andere drie cd's die ter gelegenheid van het 35 jubileum zijn verschenen bestellen. Let wel op, die site is in het Pools, maar er zijn natuurlijk technieken beschikbaar om dat eventjes te vertalen. Voor liefhebbers van Formule 1 racen is 1976 een uiterst memorabel jaar. Het was de tijd van de tweestrijd tussen de koele, berekenende Oostenrijkse coureur Niki Lauda voor Ferrari en racer en playboy James Hunt voor McLaren. Een strijd die op het scherp van de snede werd gestreden, niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten met klachtenprocedures over en weer tussen de teams van Ferrari en McLaren. En 1 augustus 1996, gisteren dus 1976, bedoel ik. Gisteren, dus exact 50 jaar geleden, crashte Niki Lauda op de Nürburgring in Duitsland op dramatische wijze, waarbij zijn wagen in brand vloog en Lauda omgeven werd door vlammen, waarna hij door collega-coureur Arturo Merzario met zware verwondingen uit het wrak werd getrokken. Gevreesd werd dat Lauda dit niet zou overleven, maar kijk, 6 weken later vervolgde hij zijn strijd met Hunt voor het kampioenschap al. En hij verloor dat met 1 punt verschil maar in 1977, maar hij nam revanche en werd een jaar later dus in 77 alsnog weer kampioen. En dat was de tweede keer in zijn carrière. En dit stukje Formule 1 geschiedenis inspireerde ons allereerst door het draaien van het nummer On the Racing Line, een instrumental van het 10e Big Big Train album Grimspound uit 2017. En we vervolgen met muziek van Hans Zimmer voor de film Rush van Ron Howard uit 2013. Die film die gaat over precies dit historische seizoen uit de Formule 1 geschiedenis. En u hoort een live uitvoering van het deel Last But One uit die soundtrack, gespeeld door het Weens Radio Symfonieorkest. Achter elkaar dus Big Big Train en muziek van Hans Zimmer.

U hoorde Last But One, een deel uit de soundtrack voor de film Rush. Een film dus over het race, Formule 1 race seizoen 1976. De strijd tussen James Hunt en Niki Lauda. Hans Stümer maakte de muziek. Daarvoor hoorde u een nummer van Grimspound van Big Big Train, On the Racing Line. En Big Big Train kunt u op 2 oktober aan het werk zien en horen in Poppodiumboerderij Zoetermeer. En de dag erna, 3 oktober, in de Pul in Uden. En u hoorde net al bij het concertnieuws dat er een hoop concerten aan zitten te komen van The World of Hans Zimmer, A New Dimension, onder andere op 28 april 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wilt u eerder, dan kan dat al op 15 oktober in Düsseldorf. Onlangs maakte Steve Jensen bekend dat hij met zijn Exit North collega Thomas Finer en met Richard Barbieri, met wie hij jarenlang in onder meer Japan, Raintree Crow en Jensen, Barbieri en Carnes had, volgend jaar in Engeland een optreden gaat verzorgen. Vlak daarna kwam het bericht dat er ook in Nederland een show staat gepland en wel op 20 maart in 2027 dan, in Deurne. Eerst zal Barbieri werk van zijn soloplaten brengen. Vervolgens komt er een set met Exit North werk. En tenslotte zal Barbieri en Jansen voor het eerst in 30 jaar samen weer op het podium staan en materiaal spelen van hun duo-albums. En stiekem hopen we dat er een gastbassist wordt uitgenodigd. Een geschikte kandidaat zou dan de door Mick Corn beïnvloede Fabio Trentini zijn, die ook op Stefano Pannunzi's recente album is te horen, wat we in het eerste uur al voorbij hoorden komen. Barbieri en Jansen debuteerden

debuteerde overigens in 1985 met het aanvankelijk alleen in Japan uitgebrachte Worlds in a Small Room, dat gemaakt was voor een gelijknamige video. En van die cd draaien we het afsluitende behoorlijk Japan-achtige nummer Move in Circles, Jensen Imabiri.

Je hoorde Move in Circles van Jensen en Barbieri. En Jensen en Barbieri zijn dus op 20 maart 2027 in Deurne te aanschouwen. Maar dat concert is ondertussen al uitverkocht, heb ik begrepen. De jaren 70 heeft ons een flink aantal wereldwijd bekende progressieve rockbands gebracht. Maar daarnaast ook een flink aantal zogenoemde one-and-done bands. Oftewel groepen die ook al was de kwaliteit er vaak wel degelijk, maar één album wisten uit te brengen. Een oorzaak was soms gebrek aan succes, maar het veranderende muzikale klimaat in de tweede helft van de jaren 70 was er waarschijnlijk ook debet aan. We kunnen geruststellen dat geen land zoveel one-and-done albums heeft afgeleverd als Italië. Denk bijvoorbeeld maar aan Museo Rosenbach, Maxophone, Alfa Taurus, Celeste. En misschien wel het sterkste voorbeeld wat ons betreft, Locande della Fate. Het bijzondere in al die gevallen is dat die werkstukken twee decennia later tot internationaal gezochte klassiekers uitgroeiden, met als gevolg dat veel van die groepen een doorstart maakten. Soms met nauwelijks nog originele leden overigens. En Corte dei Miracoli komt dicht in de buurt, of Miraculi moet ik waarschijnlijk zeggen, met van dit illustere lijstje. Deze uit het noordwesten van Italië afkomstige groep heeft maar één album uitgebracht, al heeft de naar de band vernoemde plaat uit 1976 misschien net niet de kwaliteit van die eerder genoemde, maar het blijft een aanrader voor liefhebbers van Italiaanse prog uit de jaren 70, oftewel rock progressivo italiano. En ook Corte de Miracoli opereerde zonder gitarist, maar kende naast de standaard bas- en drumsritmesectie wel twee toetsen. En die zorgde voor een bij vlagen klassieke invloed, zoals we die ook horen bij Banco, waarbij de ritmesectie soms de indruk wekt liever jazzrock te willen spelen. En de zang van Graziano Cippo die doet af en toe al wat denken aan Aldo Tagliapietra van Le Orme. We gaan luisteren naar een nummer waarop, dat is het enige nummer op de hele plaat waar ook gitaar op te horen is. En dat is ingespeeld door degene die ook de groep aan een platenlabel heeft geholpen, namelijk de gitarist van New Trolls, Vittorio Di Scalzi. Het nummer heet E Vera L'Uomo van Corte dei Miracoli.

En we sloten deze zondagavond Xinfonia af met een 50 jaar oud nummer. In 1976 verscheen de enige plaat van Corte dei Miracoli uit Noordoost-Italië, Noordwest-Italië moet ik zeggen. En u hoorde het nummer E Vera L'Uomo van dat album. U kunt de informatie daarover nalezen natuurlijk op sinfoniaradio.nl. En dat geldt natuurlijk voor alle muziek die we gedraaid hebben. En u vindt daar bijvoorbeeld ook een uitgebreide concertagenda met alle concerten die we interessant achten voor u als geïnteresseerde in progressieve rock en zeker ook alle verwante stijlen die er zijn. En u vindt daar ook een link naar de Facebookpagina van ons. Like u daar ons vooral, zou ik zeggen. En heel belangrijk, een link naar de terugluisterpagina. Die is nog steeds te vinden op Radio 350 site. En daar kunt u tot maanden terug onze uitzendingen terugluisteren als u wilt. En tip dat ook aan vrienden en bekenden die ook geïnteresseerd zijn in dit soort muziek, zou ik zeggen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren ook. En volgende week zijn we natuurlijk weer tussen 8 en 10. En Xinfonia is daarbij nog steeds het programma van Altin Gerritsen, René Idema, Christian Beukhuis, Herman Beuk en Maurice Dam.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veinig werken tot AI. Perium helpt je voor...
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En zoals ik u vorige week al vertelde, gaan we vandaag verder met de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te spelen, te wonen en op te nemen. Van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs, wil ik u graag laten meegenieten. We beginnen vanavond met een drietal nummers van het legendarische concert dat Louis Armstrong op 4 juni 1965 gaf in het Palais des Sports in Parijs. U hoort achtereenvolgens When It's Sleepy Time Down South, Back Home Again in Indiana en When I Grow Old to Dream. We beginnen met When It's Sleepy Time Down South.

0: En als laatste van dit drietal dus... When I Grow Too Old to Dream.
1: Thank you very much, folks. We gonna keep it rolling. Because right now, you're gonna hear from our piano man, Billy Carr.

The All Stars, met wie Louis Armstrong het concert op 4 juni 1965 in het Palais des Sports in Parijs gaf, bestonden uit Tyree Glenn, trombone, Eddie Shue, klarinet, Billy Kyle, piano, u hoorde hem zojuist, Buddy Catlett, drums, bas, en Danny Barcelona, drums. En natuurlijk Louis Armstrong zelf op trompet en met zang. Op pensioengerechtigde leeftijd, 65 jaar was hij ten tijde van het concert, met verbrande lippen en een heese stem, heeft het grootste muzikale genie van de 20e eeuw alleen nog zijn hart te schenken. En dat doet hij ook, als hij het opengooit tijdens dit legendarische concert. Hij brengt een samenvatting van zijn leven ten gehore, die gespeend is van enige nostalgie, dankzij zijn uitbundige spel en ook dankzij het bijtende pianowerk van Billy Kyle. Luister maar naar achtereenvolgens Perdido, Hello Dolly, On the Alamo en A Kiss to Build a Dream On. Maar eerst Perdido.

0: En dat was Hello Dolly natuurlijk, waar bijna geen eind aan kwam door het enthousiasme van het publiek. En we gaan verder met Andy Alamo.
1: It is Shoe Rider.
2: Thank you very much. I'd like to play a jazz standard. It's called On the Alamo. Thank you. On the Alamo.

0: En na On the Alamo, A Kiss to Build a Dream On.
1: A Kiss to Build a Dream On.
0: Ja, zo mooi had ik het niet kunnen zeggen natuurlijk.

0: Tot slot draaien we van deze samenvatting van het leven van Louis Armstrong de nummers Lover, Come Back to Me, Mop Mop en aansluitend Blueberry Hill. Allemaal afkomstig dus van die opname van het legendarische concert op 4 juni 1965 in het Palais des Sports in Parijs. Oorspronkelijk uitgebracht als Festival LP 200. Lover, Come Back to Me, daar beginnen we mee.
1: You. And now it's time for our vocalist to come upon the mound. And yes, you come, Jewel Brown, right here.
2: Thank you so very much. And right now we'd like to start off hollering out one called Lover. Come on back to me, huh?

De niet geringe vocals waren deze keer van Jewel Brown, Lover Come Back To Me. Het laatste, Mop Mop en Blueberry Hill.

Ook tenorsaxofonist Stan Getz was vaak in Parijs te vinden. De afspraakjes die Getz had met Parijs zijn ontelbaar, gevarieerd en vaak heel verrassend. Op een van die avonden kwam hij het podium op samen met de onbekende vibrafoonspeler Gary Burton. Het kwartet werd die avond gecompleteerd door Steve Swallow op bas en Roy Haynes op drums. U hoort van dit onvergetelijke concert dat op 13 november 1966 in de Salle Pleyel in Parijs plaatsvond, achtereenvolgens de nummers Magna de Carnaval, On Green Dolphin Street en als laatste vanavond When the World Was Young. Maar nu eerst dus Magna de Carnaval, de ochtend van het carnaval.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De tweede in een serie over jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Volgende week gaan we verder met de serie met nogmaals Stan Getz en verder Dizzy Gillespie en Oscar Peterson samen met Stefan Grappelli. Luisteren dus. Tot slot nog een citaat van Louis Armstrong deze keer. Man, if you have to ask what jazz is, you will never know. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.